Well, nu zijn de karakter even aangeleid. Dan wordt we gelijk nog met mij te testen hier. We actie nu dacht zij en niet zeggen wat hier je woord is. Zo voor 5 maanden heeft de dochter door de rakje gehad. Krijgt er daarna en dus dag wat in de week komt. In august. En zegt dus. Door als er een chain polio. En degenerative knokkelskrankheid. En kreeft en die ben. Alle tests zijn klaar. Zo nu wil ik best zeggen. Go en ha een goudet leven. Oh, zei ze, mij jarrert al zeer schijn. Ob ik wel die nog één ding bet verhullen. Waarom des te met hem gans baster dachter die met vereinje? Ze noemen es Jezus. Oh, zei ze, ik had al zeer even gedacht. Dat is te wondervoll en bloos grote lot in de stich gaan. Wel zei ik te lenden, ik wil bloos nee weten dat du ook weet dat dit haf nus met Elfries te doen. Dat heeft bloos met Jezus. Hij is de Jansje, wat alles heilig kan met de wel. Wie zijn de Jansje, wat ons wel rein gods in je arm stalen, zodat wie kunnen zien noemen verheerlijking met alles wat in ons is. Dat is de zaak. Wie zijn zien in heng en feit en muur en zo wieder. En dan zeggen ze dat we ook, dat we kracht gestalt. Wel, sure, ik kan zeggen dat als je mij in nees en dat je 1200 dingen staat passiert over de laatste 6 jaar. Maar ik wist dat goud je nu ook, dat geen van die weer de mine. Je bloost Jezus. Maar geen van die dingen mag den ganzen hemel jubileren. Dat bloos wanneer een mens in zenda Jezus vindt. Wanneer een mens los vindt van zend, dan is het te jubileren. Zo raar schuldig. Zowel we weten dat God de eerst naar regen ons bovendrap met alles. Wel, nu wil ik je nog een kapitel nemen. En dat is Matthäus, dat 25e kapitel. En ik weet dat something wordt hier een klein beetje stukken. Wie zegt, wat ik nu was aan. Over dat is vrij genoemd. Wel, we vers 31 aanvangen. En dan bij hem 1 kapitel. Jezus deed hier zijn tweede komen. Een beetje traagstalen, zodat wie weet wat ongeveer hem komen is. Hij zegt dat hij wordt op een wondervolle troon komen. Alle engelen worden met hem zijn. Wie reden nu van billionen en billionen engel. Zo weet dat hij dat checken kan met zijn menselijke oog, wat bloos engel zijn. En wie heeft hier met een sound system, mics en zo weer, over de sound system wat ze door worden haar. Dat wordt in iedereen een kloor kunnen horen wat Jezus te zeggen heeft. Dat wordt geen zijn wat ik kan horen. Even de doven worden kunnen horen. En in iedere mens wat jij moest je leeft heeft, die wordt een verre Jezus stonen. En dan zegt het door, dat Jezus wordt het in 2 delen delen. Karakters en schophoord zijn een kaze van de schop eruit wijderheid. En dan wordt Jezus today in zijn rechterhand de schop zeggen, komt met mij met in de hemel. Die steed wat mijn hemelse vader heeft rijgemaakt van verre de wereld aanvang. Ik weer hungrig en de gafst mij wat te eten. Mij dorstig en de gafst mij wat te drinken. Ik weer een vreemde en de namst mij in huis nemen. Daarin zie ik zo vrouw dat ik kan 2 vreemde Engelse onkels me brengen hier. En die worden hier opgenomen, dat wist ik. Daar vind ik me niet om te weven. Men er niet een mens, die had een goof van anderen aannemen. Van andere feiten. En zo weer. En dan zegt hij, ik ben krank en du bezagst me. Ik ben onder kleider en du lässt me kleiden. Ik ben in gevangenis en du komst naar me. En vers 37, wat 39, vragen die aan. Wanneer je zegt voor die, al dat is er steden. En vers 40 zegt Jezus. Wat emmer je te de geringste, je schwester je donen ha je te mij je donen. En dan draait hij naar die aan zijn linker ziet. En zegt de een, ik wie in alle die log, en je die de recht nuscht. Vers 44. Wanneer zegt die in die log? Dan zegt

44, wat immer je nicht gedonen hat, de geringste, ha je nicht te mij gedonen. En dan zegt het in 46ste vers, dat de jenken naar de haal en de anderen im Himmel. So, nu is het zeer wichtig, wer is de geringste in mijn leven? Zie ik niet ganz recht, wenn ik zei, de geringste is die, wat er wat fehlt, wat bloß ik krijg, dan kan geven. Dat is de geringste. Voor mij. Die minuut. Na morgen früh kennen ze geen ander alle soorten geven, wat geen andere onbevoeld is bij God den te geven. So, de morgen früh zijn in veel hinsichten de geringste tot een ander. En daar wollen we nog meer van dit Lothar. Wenn ein Sehen, was fehlt für den Vater, dann ist der Sehen in der Hinsicht der geringste zu dem Vater und den anderen Weg. Wir haben viel Jast bei uns und folgen Sonntag zu Mittag. Und manchmal will meine schöne Frau dann mal schwer den Tisch bereiten für 12 Menschen. Und das ist ein Kenia mit Kenia wäre, dann will sie manchmal schwer ein von Kenia mit nur der Kummerschäck im Kala zum Erholen. En dat had mijn uur zeer schoop, nu ik niet kijk op toe. Bloos te zijn, wat we dat kind zeggen. En wanneer dat kind niet plaatselijk reed weer, te krijg dat dan wat mama bevolen deed, dan deed ik niet een schuldje in een gastel. En stuk mijn kap met in de kijk naar. En zei ik dat kind, kostte dat nog eenmaal zeggen? En dan wist dat kind, wanneer juist is waag weer, dan wordt papa met dat kind eine schöne Durchsprache kam. Und die Durchsprache war ungefähr das dritte Kehr. Ist deine Mama, die noch der Kummer schickt, was zu holen? In der Hinsicht wird deine Mama der geringste zu dir. Was du dann zu arbeitest und sehst, lädst du zu Jesus. Ich wollte die drei Ursachen geben, wo wenn du Geldbescheid ohne mit Mama plötzlich hört. Eindes dit. Deine Mama ist dein ganz erstes Geschenk, was Gott dir jemals gibt, besieht sich selbst. Besieht Gott. Das ganz erste Geschenk. Und er rechnet mit, dass du dort Geschenk wirst sehr recht anholen, das Lebenszeit. Even noch Mama gestorben ist, ist er noch dort Geschenk für dich. En nu best nog bloß 8 jaar oud. En nu braakt er al toop. Wat is dat? Nummer 2. De Bijbel zegt in Epheser, dat zesde kapitel, de eerste 3 vers. Kenja, ziet jullie eldere gehoorzaam. Wein dat is recht. Dat is het eerste gebod met een geschenk dat je vlachten. Dat je wil kunnen lang en gezond leven. Du hast kein Zweifel da. Nummer 3. Deine Mama ist meine Liebste. Ich will meine Liebste nächste Start behandelt worden. Niemals will ich das Tag lassen, weil ich das zu sagen habe. Well, aber nu ist das Kind rein und Throne, weil ich meist nicht wusste Hansel mit sich selbst. En dan zei ik, was karakters te mama behandelen, zodat ze te Jezus behandelen. Zowel we moeten sommige dingen terugstellen hier. En dat het kind voet te Jezus afprachtig verder mij. Dan doe ik voor het kind beden, met mijn arms rammen dat kind. En dan check ik dat kind naar mama, om dingen terugstellen. Want de voordat staat, rein je dat moet doen, want ze dat antwoorden. Dan duurt het niks zeer lang. En dan is dat kind rein op een andere weg. Dat kan het niet helpen. En dat zegt in de Pfizer, zaas vers feier. Vodas, dat niet jullie kinderen aanreizen te zorgen. Maar dat je opbrengen met Jezus en zonft het. En dat we kunnen dem helpen horen. Dat we dat gans klaar door we hebben. Zo, wie willen onze kinderen leren, wer wie zijn met deze zaak? Wel we nog beden. Himmlische Vater, du willst krieg, was in uns Kopf und in den Hort bern ist.
En even wanneer dat het alle zijne kost, du bist als vom Horte Gaut. Ik bete dat du mocht in jeder een Frans Nora en Nora naar die traatje. En ons welig mogen door te gaan. Help ons te van te kennen spiegelen wat het meint. Met die omgang haar, te die reden. Dat we onze eigen partners omgang haar en den leven bewijzen, den respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint. In het christelijk leven, rein gaan ze beschwung krijgen. Ik ben dat u ons met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

De tijd voorbij en het wordt al nu gans donker. Zij had nu zo angst en nu wordt haar al zo koud en zij had zo'n schmerzen, die kon ze niet meer uithouden. Bestemd dacht ze, wie de fout gebroken. En nu komen haar de gedanken. Zo weet wie ze gekomen met ihrem trots. Zij wil immer ongehoorzaam zijn, zij wil niet op iemand heren. En nu heeft ze dat dafür. Immer wachten, wanneer ze heet, wees rusten, als van haar een stem ziet, dit hast du dafür. Met eenmaal vangen ze aan te beden.